0: WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Traaien Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Seis Oeren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

0: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
1: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
0: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
2: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
3: Dat wie toen, nou mij ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
4: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
5: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
4: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom dan in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
7: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op zo'n oeren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
9: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: NofPC.
8: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
7: NofPC, daar kun je wat mee.
8: NofPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
9: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedreuw. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Nou, bentjes, dik hier wat door je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Botten gewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon, boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
10: Boetengewoon, Ludema, voor al jouw mighty-dreven.
13: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietig gelitten. Al haar strietig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
14: Tromeesje maar in beheining.
15: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
13: Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
16: WOQS.nl, de specialist in hoornmaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 8 oeren.
17: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
19: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
21: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
22: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine. Ik ben Gerben en ik lid me hier.
23: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
22: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
23: tdnoord.nl

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog, fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, Utjeste Nijtsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertillen? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
5: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
4: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
5: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
6: WOQS.nl.
7: Hé, hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
8: Oh,
7: ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
9: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
7: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
10: Ben je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
6: WOQS.nl.
11: Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast.
12: Ja, echt maatwerk.
13: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
14: SGmaatwerk.nl.
15: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
14: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
13: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In eerste maart is mijn jonge ei van de midden een 18-jarige man uit Achtkarspelen onderhouden na een achtervolging door de politie. Een motorpolitie wou de bestuurder van een scooter controleren omdat hij te hard rijden had zou. De scooterrijder negeerde het stapteken waarna de politie de achtervolging inzette. Omdat de man neffens de politie gevaarlijk rijgedrag vertoonde, waar de achtervolging afbrutsen. Kwart tijd later waar de scooter weer omvoeren aan de Witveensterweg in het dorp. Meerdere politie zochten daarna naar de bestuurder. Nadat er voor wie is de 18-jarige man onhouden en oerbracht naar het politiebureau voor verhoor. In Riepsjerk besteedt al zo'n 1938 een speciale eindevereniging. Het is de laatste actieve eindevereniging van Friesland en telt haast het hele dorp als lid. De vereniging zorgt voor lieke nog 80 dorpseinden, onder meer door jaarlijks eindekoren te pleetsen en te controleren. Voorzitter Wiebe van der Laan vertelt dat de einden op het stuit in de rij binnen en daarom extra kwetsbaar. Opvallend is dat de contributie na al die jaren nog altijd maar 50 cent per jaar is. Bij een inbraak in CBS De Lichtbron onder Johan Friesostritte in Boetenpost is het afgelopen weekend een heel soort vernield. Neffens de squallen is de skeer grut en is het een grutte ravage. De politie had intussen onderzoek gedaan naar de inbraak. Neffens de squallen zijn er camerabeelden waarop de verdachten te zien binnen. Het zou gaan om jeugd. De squallen roept de belutsen op haar bij de politie te melden. Jonger Siep van de Ploeg gaat in plaats voor de Iron Man op Hawaii. De frontman van de cast eindigde snijden als derde in zijn leeftijdscategorie bij de triathlon in het Spaanse Vitoria-Gasteiz. Daarmee verzekerde hij hem van een startbewijs voor de prestigieuze wedstrijd op 10 oktober. Van de Ploeg leidde zware triathlon van 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon rennen al in over uren en 30 minuten. Hij neemt de deelname aan de Iron Man op Hawaii, een droom die uitkomt. Ons af hier het Streeknijs. Wil je nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als je een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
5: Radio, TV en online.
3: RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Mahorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis uw dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Mahorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets!
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
8: NofPC, NofPC.
9: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC. Daar kun je wat mee.
9: NOFPC.nl.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
10: Nou, bentjes, de keer wat doe je?
11: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
10: Schitterend!
12: Boetengewoon Ludema, uit water is wat. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en... riolering.
10: Boeten gewoon, Ludema. Voor al jouw mighty dreamen.
13: Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap.
14: En van speelgoed tot feestartikelen.
13: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
14: Max Voordeel in Damwoord.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje maar in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
13: Alles voor in en bij het zwembad.
14: Max Voordeel in dat bad.
13: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Njoggen Oeren.
18: RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
19: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
20: De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de Ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Jan Cooks for You, met Janzelf.
21: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
1: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
22: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You. Dat is catering.
23: Let him gain, friezen, friezen, let him gain.
24: Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
25: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
24: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
25: tdnoord.nl.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: TD Noord verkeert met Eknog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord, uit Jesternaidsjerk.
3: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
2: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in het Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes gebleken. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen.
4: En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs.
3: Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
6: en Opel.
7: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
5: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
9: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
8: NOFPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford
10: en Opel.
11: Mij toeke camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Nou, bentjes, dik hier wat aan je?
13: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema!
12: Schitterend!
14: Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard, voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
12: Boetengewoon Ludema, voor al jouw maaitijdsdreven.
15: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haast 30 jaar, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
16: Tromeesje mij in beheining.
17: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
15: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
18: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
19: En van speelgoed tot feestartikelen.
18: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
19: Max Voordeel, in Den Bosch.
20: Bakken, zullen we even op een stoel?
21: Baasma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhoudtij.
20: Baasmazitcomfort.nl.
18: Alles voor in en bij het zwembad.
19: Max Voordeel, in Den Bosch.
18: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
22: RTV NOF, mij Noah Nijs, binnen en Boetelaar.
23: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer.
24: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt, dat meldt 1 vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Bijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
3: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's Machine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
4: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
3: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
4: tdnoord.nl.
6: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze modeideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
3: TD Noord verkeert het ek nog fourage, kunstmest en alles waarom het hier.
4: TD Noord uit Jesternaidjerk.
10: Jan Cooks for You, met Janzelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
10: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
2: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
4: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Riepsjerk besteedt al zo'n 1938 een speciale einevriening. Het is de laatste actieve einevriening van Friesland en telt haast het hele dorp als lid. De vriening zorgt van lieke nog 80 dorpseinen, onder meer troch jillijks einekoren te pleetsen en te controleren. Voorzitter Wiebe van der Laan vertelt dat de einen op het stuit in de rij binnen en daarom extra kwetsbaar. Opvallend is dat de contributie na al die jaren nog altijd maar 15 cent per jaar is. Bij een inbraak in CBS De Lichtbron onder Johan Friesostrit in Boetenpost is het afgelopen weekend een heel soort vernield. Neffens de squallen is de skeer grut en is het een grutte ravage. De politie had intussen onderzoek gedaan naar de inbraak. Neffens de squallen binnen de camerabeelden waarop de vertochten te zien binnen. Het zou gaan om jeugd. De squallen roept de belutsen op haar bij de politie te melden. Jonger Siep van de Ploeg gaat in plaats voor de Iron Man op Hawaii. De frontman van de cast eindigde snijden als derde in zijn leeftijdscategorie bij de triathlon in het Spaanse Vitoria-Gasteiz. Daarmee verzekerde hij hem van een startbewijs voor de prestigieuze wedstrijd op 10 oktober. Van de Ploeg leidde de zware triathlon van 3,8 kilometer zwem, 180 kilometer fietsen en een marathon rennen al in 11 uren en 30 minuten. Hij neemt de deelname onder de Iron Man op Hawaii, een droom die uitkomt. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor onze redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui.
3: Van Dwarp Onsted, RTV NOF. Zee!

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Ga daar vis u dokken hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goeie afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele gehoorzorg voor iedereen.
4: Ik twijfelde over mijn gehoor, maar gelukkig kon ik snel terecht voor een gratis hoortest. De gediplomeerde audiciëns van Specsavers hadden dit zo gepiept. Mijn gehoor bleek inderdaad niet zo goed en de audiciën kwam met een prima hooroplossing. Daar had ik wel oren naar.
3: Weten hoe het met uw gehoor is? Laat even wat van u horen. Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat maken we graag een afspraak met u voor een gratis hoortest.
0: Het Raadsel van de Wadden, vers gebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
6: Wij onderhouden
7: en verkopen
6: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
5: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
8: NofPC.
9: Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NofPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NofPC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NofPC, NofPC, daar kun je wat mee.
9: NofPC.nl.
5: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
6: in Ford en Opel.
10: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
11: En van speelgoed tot feestartikelen.
10: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
11: Max Voordeel in Den Bosch.
12: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werk je. Oeral.
13: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan werken.
12: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Alles voor in en bij het zwembad.
11: Max Voordeel in dat bad.
14: Nou, bentjes, dik hier wat aan je.
15: We hebben de L, we hebben de U, we hebben de Ma. Ludema.
14: Schitterend.
16: Buitengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor buitengewoon buitenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering.
14: Buitengewoon, Ludema, voor al jouw mighty dreamen.
17: Zaken goed bijhouden, archieven vertrouwd vernietigen litten. Al haar strijdig hier, product.frl, Drachten. Binnen 24 uren alle gevoelige informatie voor goed wij.
18: Dromeesje mij in beheining.
19: Maar gewoon CA Plus, een certificering.
17: Digitaal en papier van bedrijf, de zwarg en particulier. Vertrouw op product.frl, Drachten.
20: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
21: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
20: baarsmazitcomfort.nl.
22: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Olve Oeren.
23: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
24: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's benzine, ik ben Gerben en ik let me gaan.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
3: TD Noord uit Jesternaidjerk.
7: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
25: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
7: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
26: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
7: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
27: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
28: Zo, dat ziet er gaaf uit.
27: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanes. Mengen in elke kleur is mogelijk.
29: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
27: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
30: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. In Dokkum is maandje de Stichting Streektalen Oostergoo en Westerkwartier officieel oprichten. De nieuwe stichting zet hem in voor het behoud en de promotie van de streektalen in Noord-Friesland, de Antumadiel, Achtkarspelen en het Westerkwartier. Voor het eerst werk je drie Friese gemeenten en één Grenzer gemeente structureel geer om haar meerschappelijke taal en cultuurhistorische erfgoed. Nevens de initiatiefnemers loeken streektalen haar niet om van professie grenzen, daarom wel organisaties om beide kanten van de lauwers geerwerkje om de taal libbend te houden. Dat met bare mij onder oren educatie, publicaties en activiteiten. In de regio worden verskate streektalen praat, liek als het Dokkumus, Zuid-Lauwerslands en lokale varianten van het Friesk. Bestuurslid Warner Banga wies erop dat het Dokkumus nog altijd een soort praat wordt en de machinelid dat een streektaal ek jutedij springlebend wijzen kan. Visken kunnen in kwarten makkelijke gebruikmaatje van de kleveringsluizen bij Lauwerzeeg. Wetterskip Noorderzeilvest had de afgelopen maanden technische aanpassingen uitgevoerd waardoor de sluiswaren vaker en verder open kunnen. Er is onder andere een zogenaamde lokstroompomp geplaatst. Die zorgt voor een stroom zwaard water waardoor de visken de toegang tussen de Waadzee en de Lauwersmaar beter vinden kunnen. Ook is de besturing vernieuwd en kunnen de sluiswaren haast automatisch en op afstand bedienen worden. De verbeteringen binnen bedoeld voor vissoorten als de zeeforel, de traiedonige stiekelbeers en de rivierprip. Die loeken vanuit de Waadzee het land in om haar voor te planten. Het nieuwe systeem wordt in augustus officieel in gebruik genomen. De KNRM van Lauwerzee gaat tijdens een zieljacht met motorproblemen veilig naar de haven sleept. Om kwartier voor een hinnen kwam de melding binnen van een jacht op de Waadzee tussen Schiemoezeeg en Lauwerzee. De rechter van boei zet zo'n ontstaande problemen doet er bij het starten van de motor recuut het motorcompartiment kwam. Reddingboot Arbar Vita veruit zette twee opstapers oer en bracht een sleepverbinding ter staan. Het jacht werd daarna veilig naar Lauwerzee gebracht. Jeder tiesdje kwam ek KNRM het Ameland in actie. Een Noorse zielboot wie vast roen bij de zonplaat Kampersand. De motor wie uitvallen, de vak wie sconciëre en de jennigste opvarende wie tiegenwurg. De reddingsboot Anna Margaretha lust het jacht los en sleept het naar de haven van het Ameland. Bij beide incidenten rekken nimmen verwoenen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nice tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
0: Het loert van de klaai. RTV NOF.

0: Het Raadsel van de Wadden is een gezellig restaurant wat gelegen is op de jachthaven in Oost-Maarhorn.
1: Het Raadsel van de Wadden? Nou, dat kennen wij. Gerda is uw dokkum hier. Komen wij geregeld voor die heerlijke warme appeltaart. En ook wel voor de kibbeling met huisgemaakte saus. Must wel de goede afslag nemen. In Oost-Maarhorn, over de dijk, eerste afslag links.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
3: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord.
0: Het Raadsel van de Wadden, versgebakken vis met huisgemaakte sauzen, prachtig uitzicht op het Lauwersmeer of een lekker wijntje onder de druivenrank.
2: Meer info op hetraadselvandewadden.nl.
4: Vakgarage van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford
5: en Opel.
6: Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk.
4: Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
7: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF-PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF-PC, het adres in Noordoost-Friesland.
8: NOF-PC, NOF-PC, daar kun je wat mee.
7: NOFPC.nl.
4: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
5: in Ford en Opel.
9: Mijn toeke camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè. Ze leveren iedere dag.
11: Oh,
10: ja. Want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur. En alles daartussenin.
12: Yo, Freerk. Maar, bestel kan tot...
10: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
13: Bakken? Zullen we even op een stoel?
14: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxfauteuil.
13: Baasmazitcomfort.nl.
15: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.
16: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op... Tolve Oeren.
17: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
18: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer. Het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. En tot zover het nieuws.
5: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
11: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
19: Minco Bouwmaterialen, Marconi Straat 3 in Buitenpost.
20: Toe aan een compleet nieuwe look. Laat zien dat je durft. Shop online op zakenstore.nl of kom naar een van de zakenstores in Friesland en laat je inspireren door talloze mode-ideeën van de goede merken. Elke week de nieuwste fashion items, zodat je er altijd trendy bij loopt. See you at Zakenstore. Fashion, shoes and more. For men, women and kids.
19: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
21: Jan Cooks for You, met Jan zelf.
22: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
21: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
23: Taxi Waaksma, al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
21: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
24: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
25: En van speelgoed tot feestartikelen.
24: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
25: Max Voordeel in Den Bosch.
26: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
24: Alles voor in en bij het zwembad.
25: Max Voordeel in dat bad.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. In Dokkum is manje de Stichting Streektalen Oostergo en Westerkwartier officieel oprichten. De nieuwe stichting zet hem in voor het behoud en de promotie van de streektalen in Noord-Oost-Friesland, de Antumerdiel, Achtkarspelen en het Westerkwartier. Voor het eerst werk je drie Friese gemeenten en één Grenzer gemeente structureel geer aan haar gemeenschappelijke taal en cultuurhistorische erfgoed. Nevens de initiatiefnemers loeken streektalen haar niet om van provinciegrenzen, daarom wel organisaties om beide kanten van de Lauwers geerwerkje om de taal libjen te houden. Dat maar baren mij onder oren educatie, publicaties en activiteiten. In de regio worden verskate streektalen praat, liek als het Dokkumus, Zuid-Lauwers-Lons en lokale varianten van het Friesk. Bestuurslid Warner Banga wies erop dat het Dokkumus nog altijd een soort praat werd en daarmee schenlid dat een streektaal ek jutedij springlebend wijzen kan. Fisken kunnen in kwarten makkelijke gebruik maken van de kleveringsloezen bij Lauwerzeeg. Wetterskip Noorderzeilvest had de afgelopen maanden technische aanpassingen uitgevoerd waardoor de sluisdwaren vaker en verder open kunnen. Er is onder andere een zogenaamde lokstroompomp geplaatst. Die zorgt voor een stroom zwaar water waardoor de fisken de toegang tussen de Waadzee en de Lauwersmaar beter vinden kunnen. Ook is de besturing vernieuwd en kunnen de sluisdwaren aanst automatisch en op afstand bedienen worden. De verbeteringen zijn bedoeld voor vissoorten als de zeeforel, de traiedonige stiekelbeers en de rivierprip. Die loeken vanuit de Waadzee het land in om haar voor te planten. Het nieuwe systeem wordt in augustus officieel in gebruik genomen. De KNRM van Lauwerzee gaat tiensdagmiddag een zeiljacht met motorproblemen veilig naar de haven sleept. Om kwartier voor één hinnen kwam de melding binnen van een jacht op de Waadzee tussen Schiemoezeeg en Lauwerzee. De rechter van boei zet zo'n ontstaande problemen doet er bij het starten van de motor reek uit het motorcompartiment kwam. Reddingboot Arbar Vita veruit zette twee opstapers oer en bracht een sleepverbinding ter staan. Het jacht waar daarna veilig naar Lauwerzeeg gebracht. Jeder tiesdier kwam ek KNRM het Ameland in actie. Een Noorse zielboot wie vast roen bij de zonplaat Kampersand. De motor wie uitvallen, de vak wie sconciëren en de jennigste opvarende wie tiegenwurg. De reddingsboot Anna Margaretha lust het jacht los en sleept het naar de haven van het Ameland. Bij beide incidenten rekken nimmen verwoenen. Ontzaf hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke dijta.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
0: RTV NOF Waarberjocht.
3: Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
4: Het loed van de Wallen.
0: RTV NOF.

0: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Ruisterveen. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, Fjaar Eaters & Drinkers in Ruisterveen. Daar wil je zijn.
1: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
2: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steen. Op Accu's Benzine, ik ben Gerben en ik lid me hier.
3: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
2: En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het.
3: tdnoord.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betelbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
2: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het heen.
3: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
5: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
6: De Friese Motorfiets.
5: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
7: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl.
8: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentjeen.
7: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl.
5: Wij hebben haal- en brengservice.
9: Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
10: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
9: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
10: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
11: WOQS.nl.
12: Hey Tjerk, niet te veel bestellen, hè? Ze leveren iedere dag.
13: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
14: Yo, Freerk. Maar, bestellen kan tot...
13: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raasma.
15: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
11: WOQS.nl.
16: De pannenkoektrein.
17: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
18: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
19: Ja, echt maatwerk!
17: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
5: SGmaatwerk.nl.
7: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
4: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxhotel.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
5: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
17: Keukens en kasten op maat.
0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op in je oren.
8: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
6: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
9: Oh, 11:30.
20: Hocus pocus. Time for focus.
21: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
22: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
23: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met een 4 in het midden.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden.
25: Wij onderhouden
26: en verkopen
25: alle merken en zijn specialist in Ford en Opel.
24: Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
27: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
24: Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist
26: in Ford
25: en Opel.
28: Flexibele telefonie. Efficiënt communiceren en werken. Oeral.
29: Een telefoon met krulsnoer. Ja, die gaan werken.
28: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
30: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
31: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
32: De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had volgens het OM gedronken en reed minstens 100 km per uur. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Zo moeten grote datacenters meer stroom gaan terugleveren aan het net dan ze verbruiken. En de Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of joch op rtvnof.nl.

0: Loert van de Klaai. RTV NOF.
1: Let me say the sense, baby.

0: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
1: PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOFPC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOFPC, het adres in Noordoost-Friesland.
2: NOFPC, NOFPC, daar kun je wat mee.
1: NOFPC.nl.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerrein. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerrein. Moonshien.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
7: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
8: Zo, dat ziet er gaaf uit.
7: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzernol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
9: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
7: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
10: WOQS.nl. De specialist in hoornmaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
13: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
15: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
16: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: MincoBouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
18: Oh, 11:30.
19: Hocus pocus. Time for focus.
20: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
21: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden.
22: Mijn Toeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
21: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
23: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
24: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ook nog Bosch car service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
25: Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
26: Oh ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
27: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot
26: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836 van Raadsma.
24: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
28: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
29: Ja, echt maatwerk!
30: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
31: SGmaatwerk.nl.
32: De pannenkoektrein!
33: Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
32: Interesse? Depannenkoektrein.nl.
31: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
30: Keukens en kasten op maat.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjog van het Streeknijs van RTV NOF. Fisken kunnen in kwarten makkelijke gebruik maken van de kleveringsluizen bij Lauwezeeg. Wetterskip Noorderzijl vest had de afgelopen maand technische aanpassingen uitgevoerd, waardoor de sluisdwaren vaker en verder open kunnen. Er is onder andere een zogenaamde lokstroompomp geplaatst. Die zorgt voor een stroom zwaar water, waardoor de fisken de toegang tussen de Waadzee en de Lauwersmaar beter vinden kunnen. Ook is de besturing vernieuwd en kunnen de sluisdwaren haast automatisch en op afstand bedienen worden. De verbeteringen zijn bedoeld voor vissoorten als de zeeforel, de traiendonige stiekelbeers en de rivierprip. Die loeken vanuit de Waadzee het land in om haar voor te planten. Het nieuwe systeem wordt in augustus officieel in gebruik genomen. De KNRM van Lauwezee gaat tiestemiddag een zieljacht met motorproblemen veilig naar de haven sleept. Om kwartier voor een hinnen kwam de melding binnen van een jacht op de Waadzee tussen Schiemoezeeg en Lauwezee. De rechter van boei zet zon ontstienen problemen doet er bij het starten van de motor reek uit het motorcompartiment kwam. Reddingboot Arbar Vita veer uit, zette twee opstapers oer en bracht een sleepverbinding ter staan. Het jacht werd daarna veilig naar Lauwezee gebracht. Ja, de tiesdier kwam ook KNRM het Ameland in actie. Een Noorse zielboot wie vast roen bij de zonplaat kwam per zand. De motor wie uitvallen, de vak wie sconciëre en de jennigste opvarende wie tiegewurg. De reddingsboot Anna Margaretha lust het jacht los en sleept het naar de haven van het Ameland. Bij beide incidenten rekken nimmen verwoenen. In Dokkum is manje de Stichting Streektalen Oostergo en Westerkwartier officieel oprichten. De nieuwe stichting zet hem in voor het behoud en de promotie van de streektalen in Noord-Oost-Friesland, de Antumadiel, Achtkarspelen en het Westerkwartier. Voor het eerst werk je drie Friese gemeenten en één Grijnsder gemeente structureel geer om haar gemeenschappelijke taal en cultuurhistorische erfgoed. Nevens de initiatiefnemers loeken streektalen haar niet om van provinciegrenzen. Daarom wil organisaties om beide kanten van de Lauwers geer werken om de taal levend te houden. Dat maar baren mij onder oren educatie, publicaties en activiteiten. In de regio worden verskate streektalen praat, zoals het Dokkumus, Zuid-Lauwerslands en lokale varianten van het Friesk. Bestuurslid Warner Banga wijst erop dat het Dokkumus nog altijd een soort praat wordt en er mij schijnlid dat een streektaal ek jutedij springlebend wijzen kan. Ons af hier het Streeknijs. Wost nou meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Als een nice tip voor uw redactie, WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens jou een noffelijke data.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
5: Van dwarp ontstaat.
6: RTV NOF.

0: Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan.
1: Kettingzagen, bledblazers, houtkleurs, alles hebben ze hier te steken. Op Accu's benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan.
2: TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines.
1: En als het stikken gaat, halen ze het op en maaien ze het.
2: tdnoord.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: TD Noord verkeert het ek nog fourage, keusmest en alles waarom het hier.
2: TD Noord uit Jesternaidsjerk.
4: Jan Koeks voor jou, met Jan zelf.
5: Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van houtgestookte barbecues tot verrassende desserts.
4: Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
6: U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoensien.
4: Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering.
7: Hast die door nog net vervolg? We hadden het er al maanden hoor.
8: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
7: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
8: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
9: WOQS.nl.
10: Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Coostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing.
11: Binnen je op ziek naar een stijlvolle stiel door in moderne kleuren zoals broens, maat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel.
9: WOQS.nl.
12: Max Voordeel in het winkelcentrum in Den Bosch. Van kruiden tot gereedschap.
13: En van speelgoed tot feestartikelen.
12: 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen.
13: Max Voordeel in Den Bosch.
14: Paken. Zullen we even op een stoel?
15: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhoutij.
14: Baasmazitcomfort.nl.
12: Alles voor in en bij het zwembad.
13: Max Voordeel in Den Bosch.
12: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op Trijen Oeren.
16: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
17: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canoparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herbert Voerstrum.
2: Herbert Voerstrum, beste geest. Ook eens een eigen biertje brouwen met mij?
3: Herbertvoerstrum.nl.
4: Oh, 11:30.
5: Hocus pocus. Time for focus.
6: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
7: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
8: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
7: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met de 4 in het midden.
9: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
10: Dat wie toen, no mij ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog boscar service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
11: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werken. Oeral.
12: Een telefoon met knelsnoer. Ja, die gaan werken.
11: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
10: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
14: Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. Er zouden wereldwijd tienduizenden slachtoffers zijn. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Die moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. En Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: Tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
1: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
2: Ja?
1: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerijn. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus, kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Hoentjeen.
3: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
4: De Friese Motorfiets!
3: Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
5: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl.
6: Wat een mooie keuken! En wat een bijkeukenkast!
7: Ja, echt maatwerk!
8: SG Maatwerk Keukens en Kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur.
9: SGmaatwerk.nl.
5: Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
3: Wij hebben haal- en brengservice.
9: SGmaatwerk.nl. Uit Westergeest.
8: Keukens en kasten op maat.
10: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
11: Zo, dat ziet er gaaf uit.
10: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
12: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
10: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
13: Hé hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag.
14: Oh, ja, want IJzerhandel Raasma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin.
15: Yo, Freerk. Maar bestel kan tot...
14: 's ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma.
16: De pannenkoektrein.
17: Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert.
16: Interesse? depannenkoektrein.nl.
18: Peppe, maak ik bij Peppe op de stoel?
19: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
18: baarsmazitcomfort.nl.
20: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het hier op Fjouwer Oeren.
21: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boeteloon.
22: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
23: It's getting hot in here.
0: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
0: Oh?
1: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
23: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
1: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroosauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf.
3: Herbergvoestrum.nl.
1: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswaard of zug op autobedrijfboersma.nl.
4: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: RTV NOF Streeknijs.
1: Goeiedag, ik ben Ben de Jager en dit is een oersjoch van het Streeknijs van RTV NOF. De kwelders bij Wierum en Ternaat binnen van woensdag al weer toegankelijk voor het publiek. Dat bevestigt de gemeente Noord-Oost-Friesland. De gebieden wien zoen te meid iets afsletten vanwege het brietseizoen. Rijkswetter steert nam die maatregel omdat het mengeert mij de briervoegels en de trekvoegels in en om de Waadzee heen. Bij de kwelders waren borden pleetst mij de tekst natuurreservaat verboden toegang. De sluiting zorgde voor een soort onrust in de omjouwing. De gemeente wie vooral net informeren en ook inwoners reageren verrast. Voor een soort meisje binnen de kwelders een wichtig plak om van de natuur te genieten. Daarnaast binnen bewoners belutsen bij het beheer en de bescherming van het gebied. Noot het brietseizoen Aron is binnen de kwelders bij Wierum en Ternaat, dus weer hiepen. De KNRM van Lauwezee gaat deze middag een zieljacht met motorproblemen veilig naar de haven sleept. Om kwartier voor een hinne kwam de melding binnen van een jacht op de Waadzee tussen Schiemoezeeg en Lauwezeeg. De rechter van Boei zet zo'n ontstaande problemen doet er bij het starten van de motor recuut het motorcompartiment kwam. Reddingboot Arbar Vita veruit zette twee opstapers oer en bracht een sleepverbinding ter staan. Het jacht werd daarna veilig naar Lauwezeeg gebracht. Ja, de tiesdje kwam ook KNRM het Ameland in actie. Een Noorse zielboot wie vast roen bij de zonplaat Kampersand. De motor wie uitvallen, de vak wie sconciëren en de jennigste opvarende wie tegenwoordig. De reddingsboot Anna Margaretha lutst het jacht los en sleept het naar de haven van het Ameland. Bij beide incidenten rekken nimmen verwoenen. Visken kunnen in kwarten makkelijke gebruik maken van de kleveringsluizen bij Lauwezeeg. Wetterskip Noorderzeilvest had de afgelopen maanden technische aanpassingen uitgevoerd waardoor de sluisdwaren vaker en verder open kunnen. Er is onder andere een zogenaamde lokstroompomp geplaatst. Die zorgt voor een stroom zwiert water waardoor de visken de trogong tussen de Waadzee en de Lauwersmaar beter vinden kunnen. Ook is de besturing vernieuwd en kunnen de sluisdwaren aanst automatisch en op afstand bedienen worden. De verbeteringen binnen bedoeld voor vissoorten als de zeeforel, de traiendonige stiekelbeers en de rivierprip. Die loeken vanuit de Waadzee het land in om haar voor te planten. Het nieuwe systeem wordt in augustus officieel in gebruik genomen. Ontzag hier het Streeknijs. Wost nog meer weten? Download dan de RTV NOF app of zoek op www.rtvnof.nl. Hast een nieuwe tip voor uw redactie? WhatsApp dan naar 0511-44-1202. Ik wens je een noffelijke dag.
2: Handelsonderneming Schaafsma. Wat voor weer het ook is, altijd uw specialist voor bouwmaterialen, verbouw, bestratingen en nog veel meer. Aan de Kooilone in Wouterswoude.
3: RTV NOF Waarberjocht.
4: Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden.
5: De Omroep. Versterkt waad en warm.
3: RTV NOF.

0: met de caravan op pad. Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
1: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
2: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
3: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
3: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
5: Oh, 11:30.
6: Hocus pocus. Time for focus.
7: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
8: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met een 4 in het midden.
9: U wilt toch ook het beste voor uw ogen?
10: Ja?
9: Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit. Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerheen. Hoentje.
8: Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden.
11: Mijn Toeken camerabewaking. Het oerzicht horen in en rondom Jo Bedril. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
12: Als die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden hoor.
13: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
12: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
13: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoornmakken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
14: WOQS.nl.
15: Doe een deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
16: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialisten in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
17: Ben je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren zoals bruins, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
14: WOQS.nl.
18: Pakken. Zullen we even op een stoel?
19: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij.
18: Baasmazitcomfort.nl.
4: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 5 oeren.
7: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
5: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
10: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwâld. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwâld.
20: Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets.
21: De Friese Motorfiets!
20: Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling.
22: Kom eens langs aan de Conradie Veenlandstraat 102 in Damwâld. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl.
20: Wij hebben haal- en brengservice.
23: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
24: Zo, dat ziet er gaaf uit.
23: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
25: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
23: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.

0: TV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht politicus Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. En de politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. Met wereldwijd tienduizenden slachtoffers. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden. Aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app of zoek op rtvnof.nl.

0: Oh, 11:30.
1: Hocus pocus. Time for focus.
2: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
3: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met de 4 in het midden.
4: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
3: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.

0: Indiën, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Herberg Voestrum.
2: Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis.
3: Herbergvoestrum.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shin op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shin wat oren klanten sezen, die jouwe Boersma een njoggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Walterswaard.
6: Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral.
7: Een telefoon met een knelsnoer. Ja, die gaan weg.
6: Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
5: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
8: Peppe, mag ik ook bij Peppe op de stoel?
9: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxpartij.
8: baarsmazitcomfort.nl.
10: WOQS.nl, de specialist in hoormaken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Seis Oeren.
11: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boedeloon.
12: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. Een 43-jarige vrouw is gisteren overleden in een flat in Tilburg. De politie heeft een 29-jarige man uit dezelfde plaats aangehouden en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Forensische rechercheurs doen nog onderzoek in het complex aan de Overloonstraat. De politie zegt dat alle scenario's nog open liggen, ook een mogelijk misdrijf. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
13: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
14: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
15: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Hast die door nog net vervang? We hadden het er al maanden hoor.
3: Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje.
2: Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel nal van nou is en echt bij het hoes past.
3: Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoorn makken, stiel en dwarn. Hij regelt alles.
4: WOQS.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Binnen je op zoek naar een stijlvolle stijl door in moderne kleuren, zoals brons, maat zwart en taupe? Dat kan. Be well done quality steel.
4: WOQS.nl.

0: RTV NOF. Het Nijs in het kwart.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld, blijkt uit cijfers van het RIVM. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. En de Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
0: Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland, download de RTV NOF app. Of zoek op rtvnof.nl.

0: zijn hier.
1: Wat is zo, jong?
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.

0: maken. Zullen we even op een stoel?
1: Baasma Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxhotel.
0: Baasmazitcomfort.nl.
2: Herberg Voestrum.
3: Herberg Voestrum Westergeest. Voor lekker eten, drinken en slapen. Kijk op
4: herbergvoestrum.nl.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
9: Oh, 11:30.
10: Hocus pocus. Time for focus.
11: Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jorrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
12: Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Wadstraat 2 in Buitenpost. Time for focus, met de 4 in het midden.
13: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Time for Focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus. Met de 4 in het midden.
14: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
15: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
16: Minco Bouwmaterialen. Marconistraat 3 in Buitenpost.
17: Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Dan wat.
16: Minkobouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
18: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
19: Dat wie toen, no make zelf rieden. Even shinnen op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ek nog Bosch car service. Even shinnen wat orenklanten sezen. Die jouwe Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, Vaarwijs Zandje in Walterswold.
2: Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies.
4: Zo, dat ziet er gaaf uit.
2: Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk.
20: U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum.
2: Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl.
19: Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een jochen krijgt. Kom del in Walterswold of zoek op autobedrijfboersma.nl.

Ja, goeion. Harkers van RTV. Het is wat tijd van Leven van Muziek. En ik neem je bij mij op een mooie muzikale reis. Ja, en het eerste jaar hoor ik dat. Zit er al weer op, want ja, dan ben ik heerlijk aan het draaien. En dan denk ik, ach, ik doe er nog even niet aan achteraan. Want tenslotte gaat het natuurlijk om de mooie muziek. En ja, ik begon lieke zoals mij, Sjoerd en Sa. En ik dacht, Sjoerd even, leefde in Friesland. Want ja, wat hebben we heerlijk waar. Het is lekker volop simmer. En ja, we moeten maar net klaaien. Want via het witte, dan kan de dikke trui weer aan. En de zakken. Dus ik vind het heerlijk. Even lekker mjazen. Op leerde voeten wat trothoers in de strunen. De kwarte broek lekker aan. En ik had op het heden smoor en de smoor erop. Want ja, we hadden steeds maar een soort van invasiebuurs op de tipsterwij. Van de, nou dan kom ik even. Van de eendjes, de muskus eendjes. Ja, het is echt fantastisch. En ja, het jonge spul dat hadden wij ekel voor naar u staat. Dus met onze kateren seizen. Dan sukkel even in de studio. En ja, ja, dan zitten ze al op me te wachten. Hoe prachtig mooi. En dat je deze, ja, ik denk 4 of 6 keer. Dus je vindt het, ja, wakker gezellig natuurlijk ook even om een hoekje zien komen. En ja, ik moet eerlijk wijzen, ik vind het zelf ook schitterend. Ik vind het prachtige mooie beestjes. En ja, daar word ik blij van. Daar word ik ook gelukkig van. Want er is al genoeg negativiteit in de verhaal op het moment. En dat moeten we, ja, dan moeten we ons echt net huilendaar in mij loeken letten. Want dan, ja, dan kan je ook wel gek worden. Dus leefde van muziek. Heerlijk. 12 uur, JBR TV, NOF. In de prachtige mooie studio in de Westrein. Ja, na je weken, dan ben ik er even net. Dan ben ik even een weken er tussenuit. Maar de weken erop, dan ben ik er weer. En ik hier natuurlijk dus Griet Wiersma, mijn scootjeskipper. Want wat is dat een prachtig mooi nummer. En ja, ik zag goed dat ik het weet dan. Zaterdag dan, ja, dan begint het scootjeshielen weer. Dus nou, ik denk dan maak ik Joort scootjeskipper nou maar even een keer draaien. Vleen wieken hier kan Merkel draait. Maar dat maakt het niet uit. Want wat is dat heerlijk. Wat een mooie melodie zit erin. En wat ben verblijd dat is Griet weer, ja, weer een beetje aan het optreden is. En weer een liets beetje, ja. Hé, soms weer het hier toon. En nou, langzaamaan, ja, klautert ze weer een beetje omheen. Nou, prachtig mooi. Ik hier nog All the Way to Denver van Catherine Gregg en Brian Willoughby. En ik hier Salisbury Hill van Peter Gabriel. En ik hier Sheriff Dean, my Do You Love Me? En Fleetwood Mac, my Go Your Own Way. Heerlijk. Ik zei al op mijn blogje op mijn Facebook. Hé jong, ik verpraat me ook al. Ik draai van de Janne, ja. Wat muziek, wat meer muziek is als Utte Jernsantigwaai. Nou, hier binnen de Cats. Ik altijd mooi, die draai ik natuurlijk ook heel vaak. Maar ik vind dit wel een heel mooi nummer. Where Have I Been Wrong?

0: Ja, ja. Bonnie Tyler. En het prachtige mooie verske. Lost in France. Ja, en vlein wieke 8 juli, toen kwam het bericht overal in het nijs dat Bonnie Tyler overleden wie. Ja, eigenlijk al een schof dat ze al, ja, toch een iets met haar darmen. En daar hebben al je complicaties bij kwam. En toen is ze in coma rekken. En je weer er weer uitkwam. En ja, toen ging het weer helemaal mis. En ach, ja, Bonnie Tyler, die haak ik in mijn hart sluiten. Want ja, die jaren zondag natuurlijk, die muziek. En de stem van Bonnie Tyler. Schitterend. Ik draai straks zeker nog 1 of 2 versjes even van haar. En ja, de muziek bloot, zei ze altijd. En dat bloot is ook on Bonnie herinneringen. Even gezien, ik hier The Cats, My Where Have I Been Wrong. En ik hier, nee, Brandy Carlisle, maar nog. Paper Roses zie ik. En ik hier Heart, My Crazy on You. Heerlijk. En het is alweer tijd voor reclame en het nice. Dus het eerste oorke zetten we op. Ik zou zeggen, tot zo.
1: It's getting hot in here.
2: Wat een stoel, jong.
1: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
2: Oh?
1: Ja, van het gas.
3: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van Fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er in je kacht. Fortibox.
1: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
3: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
5: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
6: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
7: Peppe, Mike, ik ben Peppe op de stoel.
8: Baarsma Zitcomfort, voor een noffelijke relaxfotei.
7: Baarsmazitcomfort.nl.
9: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 5 oeren.
10: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaan.
11: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
12: Uw tuin weer fris en netjes? Met Tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen.
13: Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver.
14: Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.

0: Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl.
1: Menkobouwmaterialen.nl, al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

Ja, ja. Fool to Cry, The Rolling Stones. Ja, een van mijn favoriete nummers van de Rolling Stones. Ja, heerlijk. Ik maak ze graag jaren. En even zien wat hier wil je nog meer. Sarah Smith, My Beautiful Disaster. En ik hear Ellen Foley, We Belong to the Night. En Every Time I Hear That Song van Brandy Carlisle. En ja, dat zit er wel lekker op. In oktober dan, ja, dan ging ik weer mijn twee goeie vriendin weer gezellig en daar in Amsterdam. En dan gaan we weer even naar een mooi live concert van Brandy Carlisle. Vreemd hier gaan we naar de Paradiso West. Wie prachtig mooi. En ik ga er nou echt al wel zin om. Want ja, dat is echt een geweldige zangeres. Bonnie Tyler. Maar ja, dat mocht net ontbreken. Total Eclipse of the Heart. Prachtig. Wat een mooie muziek is er al in je maken. Ja, want ja, het zit al weer op. Het eerste jelle oerke van het tweede oerke zit er echt al weer op. En ach, ik wil nog graag zavolle draaien, dus ik praat net te volle. Ik ging gauw verder, want ik hier strakjes al even de Q65 draait. En dat weer de tip van muziek en vrienden van Christian de Haan. Die kan me ook op Facebook vinden. Stil daar altijd een prachtige mooie nummers op. En ik ga natuurlijk alle weken de tip van Dick van der Heijden uit het mooie Zeeland. En dit keer had er een mooi nummer van Coldplay. En hier is het mooie nummer. Clocks.

Ja, ja, nu is Damus Roses. Prachtig. Ja, ik wel lekker uit de jaren zandig waai. En My Friend the Wind. Ja, zo ben we alweer zowat aan het einde van het tweede oerke leerde van muziek aan. En ik hier mijn vriendin Nelly, die hier kijk beloofd om even van Janne, een mooie, mooie gospel te draaien. En dat is opwekking 124. En daar sluit ik graag mij op. En ik, ja, ik draai eigenlijk het feske van iedereen die het nodig had. En die het extra field. Hoe mooi is dat? Het is het feske. Ik bouw op u.

En ja, ik ging nog een soort mooie nummers. Fool to Cry van de Rolling Stones. This Too Shall Pass van Yolanda Adams. En ik ging Juanita Duplessis, maar onthoud mij. Ja, die vind ik echt steeds zo mooi. Ook een webber om je. En ik draai hem ook regelmatig. Want ja, zo nou en dan, dan kom je dus ja, daarachter. Waard ik luister je. Toevallig kreeg ik vorige week even een mailtje van Harm Wijstra. Die hier weer een mailtje kreeg van een oud jester van Afke Wouda. En die vregen hoe het veske hiet ik disa Ron Ketirozoon die ik toen draaide. Nou, dat weer natuurlijk het prachtige nummer. This Too Shall Pass. En ja, ik had een beetje kan draai ik hem gewoon wekelijks. Het is echt een schitterend mooi nummer, een prachtige mooie tekst. Maar goed, harke stad oer 2 weken, dan ben ik er weer. En ha nog een hele noffelijke jongen. Aansen hebben we nog 2 uurtjes, de smachtwacht. Dus ik zou zeggen, lekker mij lusteren. Is ook altijd een heel bijzonder, heel mooi. Mooie verhaal, mooie muziek. En ja, mooie poëzie. Die man kan het echt prachtig mooi doen. Hier is Ik bouw op u. Tot 2 weken.

0: in hier.
1: Wat een sto, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal van aan.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl.
0: Een warmtepomp van Warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garage checker.
5: Dat wie toen, nou maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedroogsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voorwijsantje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom Del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op njoggen oeren.
7: RTV NOF. Mijn Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn 3 woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar 2 naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
9: Door deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
10: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.

zomer draait lekker door. Maar daar is de zomer dan ook voor. Welkom bij de Smachtwacht, uw wekelijkse pantoffelparade bij RTVNOF. Het programma vol poëtische muziek en muzikale poëzie. De literaire Vesuvius, de Fata Morgana van onze goede smaak. De diamant in de berg met grind. En wat gaat de diamant uw brengen vanavond? Nou, een stad, straat, steeg en streekgedicht natuurlijk. In het tweede uur. We hebben een bijzondere ontmoeting met iemand waar je een bijzondere ontmoeting mee zou kunnen hebben. We hebben natuurlijk de zalige zes in het tweede uur. En Goeroe Gerard lost weer even een probleem op van een luisteraar. Gerrit Gleufhoed die hangt nog ergens in Zuid-Afrika rond op kosten van de omroep. En wat hebben we nog meer? Oh ja, natuurlijk een antidepressivum voor in Driesen. Ook heel belangrijk. En ergens een zwevend brelmoment. Maar mocht u besluiten om alleen het eerste uur te luisteren, dan hoeft u het meeschrijfformulier niet te downloaden, want dat zou zinloos zijn. Even kijken, wat gaan we nu doen? Ja, we gaan een gedicht doen. Ja, dan moet ik hem er even bij pakken. Evert heeft dat weer slecht klaargelegd. Zo, als u denkt wat hoor ik, dan hoort u het vouwen van een dichtbundel. Het is een gedicht van de Graaf van Medward uit zijn bundel Graaf van Medward in Schotland. Ja, want we reizen vandaag ook gewoon weer de wereld rond op zoek naar fijne vakantiebestemmingen. Ja, of minder fijne vakantiebestemmingen als u denkt van nou, daar hoef ik niet per se naartoe. Glasgow bijvoorbeeld. Als er geen wolken zijn, schijnt de zon er te schijnen. En regent het niet, dan is het droog. Die afweging geldt voor elke minuut. Het is 15 graden, dus zomer. Meisjes in korte rokken. Op hoge hakken proberen mooi te lopen, maar zwikken over kasseien. Langs mannen in banken, man pakken, dames met paraplu's. Versleten van het openen en dichtgaan. Iedereen is lelijk en zo gezamenlijk schoon. Leegstaande panden zijn dichtgetimmerd en zingt men tot diep in de nacht. Karaoke zo hard dat men het in de verpauperde buitenwijken kan horen. Het is hier geen Parijs, hier flaneren geen vrouwen, ze zwikken. Geen New York met mannen in stijl, het boert hier tegen de gevels. En men noemt het Glasgow.

0: Amy, wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Ja, dan ben je bijna klaar en denk je, ik begin gewoon nog een keer opnieuw. Nou, je lijkt John Mattis wel met al zijn gedoe. Nou ja, wat moet je ervan vinden? John! Nee, wat krijgen we nou? Ja! Ja, Evert. Evert, sluit. Kan je de lijn sluiten? Hè? John hoeft helemaal niks te doen nu. Ja, tuurlijk. Ja, logisch. Ja, Amy is aan het zingen, John. Ja, doei. Ja, jongens. Wat moeten we hier nou mee? Nou, we hebben Amy lang genoeg gehoord. We gaan gewoon door. Ja, dat komt omdat we een nieuw koffiezetapparaat hebben, denk ik. Dat de cd-speler het gewoon niet goed meer doet. Maar oké. Okay. Even kijken, wat krijgen we nu? Ja, Zijlstra krijgen we nu. Nou, komt ie, hè.
1: Varend vanuit Ameland naar het oude moederland. Ja, zuidenwind, schipper.

0: Nou, deze deed het wel goed.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, misschien moeten we daar eens wat aan doen. Ja, Jeroen Zijlstra en Ene Leijnen, die gingen samen naar Schotland. Nou, ook hartstikke leuk. Wat gaan we doen? We gaan een antidepressivum doen. Kijken of dat wel werkt. Ja, je weet het allemaal niet. Even kijken, de aanvrager deze week is... Hoezo kan Jan niet komen? Even, Jan kan niet komen, staat hier. Hoezo kan hij niet komen? Ja. Ik heb ook helemaal niet gevraagd of Jan langs zou komen. Dus dat hoeft ook helemaal niet. Waarom zet je, dan hoef jij toch niet op te schrijven dat Jan niet kan komen? Janka niet komen. Oh, Janka niet komen. Ja. Wie kent haar niet? Nou, Janka niet komen. Volgende keer toch duidelijker schrijven. Anders moet je maar een cursus respectvol programmeren volgen, Evert. Ja. Eens even kijken. Ja, Janka die zegt, als ik toch naar Driesem zou moeten worden verbannen. Wat niemand wil. Maar het, ja, als het dan toch moet en ik mag één muziekje meenemen waar ik dan in Driesem heel erg blij en gelukkig van word. Dan zou ik een nummer van Robert Long mee willen nemen. En ja, dat heet San Lorenzo en dat is van een van zijn latere albums. Maar dat vind ik wel erg mooi en ik denk dat ik daar heel blij van word in Driesem. Nou, Janka, we gaan kijken wat we voor je kunnen doen. Of de cd-speler denkt dat hij het aan kan. Hè? Je weet het niet. We gaan het meemaken. Daar komt Robert Long.

Ja, het is gelukt. Het antidepressieve me helemaal in één keer achter elkaar door. Robert Long met San Lorenzo. En zojuist bereikt ons het bericht dat een reisbureau daarop in is gesprongen. En die heeft een mooie reis voor de mensen in Driesem bedacht. Ja, met z'n allen in de bus naar San Lorenzo voortaan elk jaar. Dat wordt een dolle boel, dat kan ik u wel vertellen. Eens even kijken, wat gaan we doen? Ja, we gaan een gedicht doen. Dat is een gedicht van mijzelf. Uit de bundel, wat was de vraag ook alweer? Regen in Parijs. De straten glimmen, neon spiegelt, regen klettert op mijn kop onderweg naar de Rue Xavier Privat. Genoemd naar een dichter. Wanneer krijg ik een straat? Het deert me niets, die regen. De bel, de deur, de steile trap, de verveloze opgang was goed. Nog een deur. En dan jij, zacht, warm. Wat regen, wat wind of kou. Het is altijd heerlijk weer. In het krakende bed met jou.

0: Ja, dat was de zalige Zas. En die pakte flink uit. En dat deed ze met... moet ik even kijken. Want dat deed ze niet alleen. Nee. Daar deed een Erik Villet ook aan mee. En die is ook bekend als Rico Villet. Nou. Ja, verzin het maar. Goed. Nou, voor de meeschrijvers onder ons, de harmonica werd gespeeld door Charles Passy Harmonica. Dat geloof je niet, hè? Nee, maar staat er echt op. Eens even kijken, wat gaan we doen? We zijn wat vroeg, maar goed, wat maakt het allemaal uit? We zijn of vroeg of laat, of we hebben tijd over of tekort, je weet het hier nooit. En dat geeft ons de ruimte om te kijken waar Gerrit uithangt vandaag. Gerrit, jongen, kom er maar in.
1: Monumenten met Gerrit Gleufgoed.
2: Ja, hier is dan weer Gerrit Gleufgoed, uw eigen speciale monumentenzorgreporter van RTV NOF. En ja, waar is Gerrit vandaag? Gerrit die is vandaag in het Krugerpark. Ja, dat is zo'n wildlife park, hè? Ja, u weet het wel. En er lopen allemaal van die wilde beesten lopen daar rond, hè? Zoals olifanten en giraffes en, en de gnoes. Ja, dat noemen ze hier dan de wilde beest. Ja, dat, is, ja, dat zijn dan toch van die dingen dat je denkt van ik blijf lekker in mijn autootje zitten. Dus ik moest eigenlijk met zo'n safari jeep mee, maar ik zeg, dat gaat Gerrit niet doen. Ik ga lekker... kijk, dat is leuk. Dan zie je meteen van die wilde beesten. Die zie je daar zo bij een pool. Die staan daar even lekker te poelen met z'n allen. Ja, dat zie je direct. Hè. Dat is dan leuk dat je dat zo ziet. Ja, dat zie je op de Veluwe natuurlijk niet. Nee, hartstikke leuk. Nou, ja, kijk, ik... Nou, dat was het geval. Ik zat dus... ik zat met die jeep mee, maar dat wilde ik niet. Want ik zei, ik heb hier voor niks een Suzuki Alto gehuurd. Dat is al duur genoeg voor de omroep. Dus ik ik in de Alto er gewoon achteraan. Wat kan mij net schelen, hè? Een beetje. Ja, ik ga mijn eigen gang graag, weet je niet. Dat is wel fijn. Zo, even uit. Ja, maar even zo. Ja, ik ga er even uit. Ja, wat ze zeggen, het is verstandiger van niet. Maar ik doe het lekker toch. En... even een frisse neus, weet je wel. Maar goed, we gaan weer verder. Huppakee, daar gaat hij weer. Zo, achter de jeep. Ja, nee, het is leuk. Je ziet leuke dingen. Het is apart. Je moet er een beetje naar zoeken, weet je niet. Het is een beetje dorre boel hier trouwens. Het is hier natuurlijk winter. Bomen zijn kaal, maar dat scheelt dat je dan... Ja, dan zie je de olifanten niet over het hoofd natuurlijk, hè. Oh, moet je horen, want ik hoor een... Ja, er komt een kudde aan van het een of het ander. Ja, oh, jezus, olifanten. Nou, jongens, wat gebeurt hier, zeg? Nou, dat is wel even duidelijk wat er hier gebeurt. Op hol geslagen kudde. Nou, hoppakee. Eens even kijken wat er gebeurt. Nou, dat zie je niet dagelijks, eigenlijk, hè? Als je thuis bent. Nee, dat zie je niet. Oh, moet je kijken, zeg, wat gebeurt er? Oh! Die olifanten, joh. Oh, nee. Zo gebied, die ene die gaat zo op die jeep zitten. Nou, hoppakee. Ik ga er vandoor. Zo de mieter, zo meteen zeggen ze nog dat ik het gedaan heb.
3: And now the end is near, so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear,

Ja, dat was Frank Sinatra. Wat heeft dit nummer met Gerrit zijn olifanten te maken, Evert? Oh ja. Ja, Gerrit wou het een beetje op zijn eigen manier allemaal doen daar in het Krugerpark. Ja, nou oké. Okay. Ja. Ja, het vindt niet heel sterk, maar goed, het is wat het is. Ja, dat is het. We gaan een volgend gedicht doen en dat is uit mijn bundel Al het leven komt uit zee. Ja, ik hoop wel dat je de YouTuber klaar hebt staan, want je hebt de verkeerde cd in de doos gestopt, Evert. Oh, je vindt het niet leuk dat ik gewoon in de uitzending afzeik. Ja. Nou, ik vind dat wel leuk. Een gedicht. De badplaats aan de kust. Zand waait door de oude straten. Helmgras tussen tegels. De toerist heeft dat niet in de gaten. Er hangt een geur van oud verval. Patat, frituur en in de verte ook wat zee. En te vette gebakken vis, ja, dat vooral. Waar vroeger werd geflaneerd langs Grand Café en Boulevard, wordt nu veel te duur geparkeerd. Souvenirshops, fastfood en gamehuis zijn het nieuwe aangezicht. Zelfs weemoed voelt zich hier niet meer thuis. Het is een droeve story, maar alles ademt hier een en al vergane glorie.

muziek van een plaat uit een balzaal. Iemand zingt over een storm bij volle maan. De zaal is leeg en de naald blijft altijd steken. In het deel waar de schepen vergaan.

0: Ja, dit nieuwe ster aan het smachtwacht firmament. Ja, of we hem nog een keer draaien, dat weten we natuurlijk nooit. Maar dit was Hugo Matthijssen en die zong over het, het deplorabele Blankenbergen aan zee. Nou, dan weet u het wel. En eens even kijken, wat kan ik daarover zeggen? Nou, dat het het tweede nummer was op het album wat hij gemaakt heeft, jaren geleden. Ja, het is weinig zinvolle informatie, maar goed. We gaan eens even kijken. We zijn wat vroeg, maar de guru die heeft ons gevraagd of wij vandaag wat eerder contact met hem konden opnemen. Want hij moet dringend het stof van de Porsche af laten wassen met onacceptabel veel water. Nou ja, daar werken wij natuurlijk heel graag aan mee. Dus wij zoeken contact met de guru in zijn praktijk in de stupa van Hantum.
1: Guru Gerard, lost al uw problemen op. Deze week kreeg ik een brief. Een brief van Arie Steekpijp. En Arie die schreef mij: beste Guru Gerard, ik zoek naar de ultieme liefde, Guru Gerard. Naar een vrouw die voor me smelt. Maar ja, waar vind ik die? Beste Arie, dat is mooi dat je naar de ultieme liefde zoekt. Maar als je iemand zoekt die voor je smelt, dan moet je met een sneeuwpop trouwen, Arie. Heeft hij ook een probleem? Stuur deze dan naar Guru Gerard.

Ja, Katie Melua met Call of the Search van haar eerste album. En dat is alweer uit 2003. Ja, en eigenlijk moet ik toegeven dat de recentere werk me toch wat minder pakt op een of andere manier. We gaan een gedicht doen. We gaan met de Graaf van Medward naar Rio. Vanuit zijn bundel Stadsbroei. Een bundel vol met geweldige gedichten over grote belangrijke steden. Rio. Open riool. Een trap die nergens eindigt. Een mozaïek van golven op de stoep. Bronzen lichamen bonzen. Zand tussen de tanden van de elite. Een kind rent op blote voeten in de weerspiegeling van een Porsche. Christus spreidt zijn armen, een betonnen zegening. Zijn hart is van steen, zijn ogen van krijt. Onder zijn voeten danst waanzin, de samba als een verdovingsmiddel. De trommel slaat het ritme van een hartaanval. De zon zinkt als een brandende munt in de zee. Lichtjes aan de kust, een snoer van nepdiamanten. Rio slaapt met één oog open. Ademt door een rietje. Adrenaline.

Dat was Astrid Gilberto met The Girl from Ipanema. En daarvoor hoorden we Frank Sinatra met Brazil. En dat liep allemaal wonder boven wonder goed af, heb ik het idee. Als ik de CD-speler hoorde knarsen en kraken. Maar goed. En daarvoor, voor Sinatra, hoorde nu eigenlijk een arrangement geschreven voor Sinatra door Billy May. Voor hetzelfde album waar dat Brazil van afkomt, Come Fly With Me. Maar dat lied werd nooit door Sinatra gebruikt voor het album. En ja, als je het lied hoort, dan snap je ook een klein beetje waarom. Het arrangement is wel fantastisch trouwens. En de zanger was Seth MacFarlane. En dat was dan weer een goede maat van Frank Sinatra Jr. En ja, via de ingang van de Sinatra family heeft hij de verloren, hoe noem je dat, de verloren arrangementen van Sinatra mogen zingen. Nou, ja, het is al wel weer genoeg geweest. Met de stroom mee, het is niet duur. Via de wc gaan we naar het tweede uur.

0: here.
1: Wat een stoel, jong.
0: Ik ga nou een warmtepomp van warmtebrengers. Ben er helemaal van af.
1: Oh?
0: Ja, van het gas.
2: Een warmtepomp van warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
3: Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een zeecontainer van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman heeft er een gekocht. Fortibox.
0: Een warmtepomp van warmtebrengers.
2: Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl.
4: Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker.
5: Dat wie toen, noem maar ikzelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, crazy young occasions en ook nog Boscar service. Even zien wat oren klanten zezen, die jouw Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan het huid. Autobedrijf Boersma, voor bij Santje in Waterswaard. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt? Kom del in Waterswaard of zoek op autobedrijfboersma.nl.
6: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op, tsienjen oeren.
7: RTV NOF, mij Noord Nijs, binnen en Boetelaar.
8: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïnse dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis. 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
9: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.

0: Als je masker is gevallen, zou dat eigenlijk moeten bevallen. Tjonge, jonge, jonge. Dat is wel een heel slecht rijm, Evert. Huh? Oh, heb ik dat zelf geschreven? Oh, nou ja, goed. Vooruit dan maar. Dan valt het toch nog mee. Dan valt het toch nog mee. Welkom terug bij de Smachtwacht, de beste smachters. Uw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF. Het programma vol muzikale poëzie en poëtische muziek. En de literaire Vesuvius, uw diamant in de berg met grind. En wat gaan we doen? Nou, we hebben nog een stad, straat, steeg en streekgedicht voor u. We hebben een belangrijke ontmoeting met een belangrijke figuur. De moeite waard is om te ontmoeten. We hebben de zalige zes natuurlijk. We hebben de zalige zes. En we hebben nog een zwervend, zwevend brilmoment. Nou, en die zit nu heel dicht bij te komen, hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Als u nu nog moet gaan zitten downloaden, dan gaat u dat alleen maar lukken als u razendsnel internet heeft. We gaan beginnen met een gedicht van de Graaf van Medwert uit zijn prachtige bundel Wijk van Staal. Dan komt hij, hè? Oh ja. Heb ik dat al gezegd? Anders raken de luisteraars weer in de war. Hierna komt dus het zwervend, zwevend brilmoment. Ja. Ja, het is duidelijk zo. Ja, even duidelijk genoeg. Je denkt niet dat ze bellen? Nee, John. Ja, jij bent te vroeg. Ik moet toch eerst het gedicht doen?
1: Ja. Jacques Brel.
0: Nou, zet hem even in de wacht, Evert. Kom op. Goed. In de strandhuisjes, in rijen en in de rijen ervoor gaat het volkse leven gewoon door. Dezelfde mensen, hetzelfde bier, dezelfde barbecue, hetzelfde vertier. De boer van je buurman, de klater van pis in de play. Het klinkt allemaal vrediger, met uitzicht op zee.
1: Some of the poetry of Jacques Brel.

0: Dit is De Smachtwacht, jouw wekelijkse pantoffelparade bij RTV NOF.
1: Joen is jouw smachtwachter van dienst, de Histotalk.

sloeg de bliksem maar bij jou in. Na al die jaren nog hetzelfde op zoek

jouw borsten in een badhanddoek, daar zijn geen woorden voor. Nou ja, bij wijze van spreken. Op een persconferentie van het Argentijnse comité liep ik je tegen het lijf.

Ik zocht verzachtende omstandigheden en stortte me in mijn werk. Kon ik die waanzin maar vergeten, was mijn verbeelding maar zo sterk.

0: wijze van spreken.
1: Herman van Veen, Uitzicht op Zee. En daarvoor het zwervend, zwevend brilmoment met La Bière. En ja, daar is hij.
2: Hier zijn de zalige zes van deze week.
1: Ja, de zalige zes, weer prachtig aangekondigd en begeleid door... Nou, niet aangekondigd door, maar begeleid door de graaf van Medward op zijn prachtige luid of zoiets. Ja, het was ook niet zo luid. Nou. Goed, waar gaat dit over? We gaan de zalige zes doen. En, ja, er is weer er is er weer een uit en er is weer een nieuwe in. En ja, de nieuwe, dat is een oude bekende. Dat kan ik u vast verklappen. Dus even kijken, we gaan... Ja, we gaan van start met Maaike Ouboter met het prachtige Smoor.

een paleis van zand bouw ik aan het strand. En Veronica ligt in de zon. Zeven torens of acht en een poort en een gracht. En een jonkvrouw op het balkon. En de branding is blij, het is laag getij. En Veronica vraagt om ijs. Dus ik bouw met spoed, morgen komt de vloed en vernietigt mij.

Ophaalbrug is van hout en het hout is zout, want het komt uit de zee vandaan. En de ridder ben ik met een harnas van blik, dus dat heb ik het liefst maar niet aan. En de vlag, de BH van Veronica, fladdert vrolijk terwijl ik bouw. Lieve schat van mij, laat je borsten vrij, want ik bouw dit paleis voor jou.

Attention, attention, l'océan est une con. Want de branding stroomt in de gracht. En de ridder verdwijnt en de jongvrouw kwijnt. Want de vloed komt met volle kracht. Torens vallen om, het is alsof een bom midden in het paleis ontploft. En Veronica zegt, oh, wat ben jij slecht. Geef mijn BH terug, jij schoft.

0: Frank Sinatra weer terug in de zalige zes. En nu met het geweldige nummer Cycles van het gelijknamige album. Wat hadden we nog meer? Ja, Cornelis Vreeswijk met het Paleis van Zand. En Herman van Veen, ja, die is de oud-gediende. Die zit er al vanaf het begin in, volgens mij, met Bisou après Bisou. Ellen ten Damme met Vielleicht hoorden we. En Eva de Roveren met Fantastisch Toch. En we begonnen met Maaike Ouboter met Smoor. Ja, en de volgende week dan, gaan we weer zien wie er dan weer het veld heeft moeten ruimen. En wat er weer voor terugkomt. Nou, ik ben nu al benieuwd. Nou, eigenlijk ben ik dat niet, want ik ben hier volgende week. Ik ben hier volgende week ook, dus dan bepaal ik dat allemaal zelf wel. We gaan dus even naar een belangrijk moment in de Smachtwacht, want we gaan een ontmoeting hebben met iemand waarvan het de moeite waard is om een ontmoeting mee te hebben. Nou, we gaan eens eventjes luisteren naar, wie is het ook alweer, Evert? Evert? Simon? Is het Simon Kaart? Ja, Simon Kaart is het. Ja, ja, dat is de bekende wielrenner. Nou, we gaan er eens even uitgebreid naar luisteren, want het zijn altijd zeer interessante ontmoetingen.
1: Simon Kaart. Ja, dat ben ik. Ik ben wielrenner. Ja, ik heb een fiets. Ja, dan fiets ik dan elke dag op. Dan ben je volgens mij een wielrenner. Ja, het is heel eigenaardig eigenlijk. Maar ik ben niet geselecteerd voor de Tour de France dit jaar. Terwijl, mijn vorm is goed. Ja, ik heb benen. Ja, ik heb goede benen. Ja, dat hou ik 3 weken wel vol. Ik heb gewoon goed getraind. Ik heb goede benen. Ik zit goed in, ik zit goed in mijn waardes eigenlijk. Mijn waardes zijn goed. Als ik het bekijk, dan zie ik ook nog elke dag een stijging van de waardes. Ja, dan denk ik bij mezelf, ja, waarom? Waarom hebben ze Simon niet meegenomen naar de Tour de France? Ja, die had toch dingen kunnen betekenen. Ja, ik zeg niet direct dat ik hem gewonnen had, maar de kans was groot. Ja, nou, ik wil daar niet arrogant voor lijken of zo, maar ik had toch gedacht van, dat had er wel in gezeten. Maar ja, goed, als ze me niet meenemen, dan kan je niet winnen ook natuurlijk. Nee. Ja, maar de waardes zijn goed. Ja, als ik aan het trainen ben ook, dan zie ik toch duidelijk progressie. Ik zie dat ik toch steeds makkelijker. Dat ik toch steeds makkelijker. Eigenlijk. Ja, dat is ook de reden dat ik hier deze omgeving ben gaan wonen. Dat is een geschikt gebied voor wielrenners. Geschikt om te trainen. Nee, er zijn geen bergen. Nee, die bergen die heb je natuurlijk hier niet. Ja, dan zou je in Zuid-Limburg moeten wonen. Nou, weet je wat het is? Daar woon ik niet. Ja, en helemaal naar Zuid-Limburg op de fiets, dat is eigenlijk wel iets te ver. Eigenlijk. Dus dan moet het hier, maar hier is het ook goed. Je hebt hier heb je van die terpen. Weet je wel. Nou, daar kan je goed tegenop fietsen. Dat is, als ik dat dan doe, dan merk ik toch van mezelf dat het bergop wel goed zit. Ja, dat voel ik dan. Weet je wel, dan voel je het in je benen. Ja, en als je dat dan voelt dat goed zit, dan vraag ik me af. Ja, waarom hebben ze Simon niet meegenomen naar de Tour de France, denk je dan? Goed, ja, dat is een keus. Ja, als hij liever met andere renners de Tour de France in willen, ja, dan moet je dat zelf weten. Ja, ik vind het wel jammer. Ja, dit was de kans. Want, ja. Ja, kijk, grote jongens doen dit jaar niet mee, hè. Nee, neem nou een Bernard Hinault. Ja. Of zo'n Eddy Merckx. Ja, die doen niet mee. Dus dan had ik een goede kans wel gehad. Nee, ja, nee, die zijn een tijd geleden al gestopt met fietsen, maar ze doen even goed niet mee. Dan had ik toch een goede kans gehad. Ja. Ja, ik ben ook heel goed met snot. Nou ja, ik fiets mezelf het snot voor de ogen. En als ik een beetje mijn best doe, dan fiets ik me het snot voor de ogen van degene die achter me rijdt. Ja, dan druk je even neusgat dicht en blazen. Ja, zo gaat dat. Ja, dat zijn toch bijzonderheden. Maar op zo'n fiets, jongen, daar kom ik helemaal tot leven, weet je wel. Ja, dat moet ook wel. Doe je dat niet, dan donder je er vanaf, hè. Ja. Nee, dat zijn toch mooie dingen. Ik kan nog maar genieten van het afzien, hè. Het afzien op zo'n berg. Ja, dat is prachtig. Ja, nee, ik ben nog nooit in de bergen geweest, maar ik weet wel dat ik dat kan, hè. Ja, als ik zo'n therapie hier op fiets, dan houdt niemand mij bij natuurlijk. Ja, dat zie je dan, hè. Ja, en dan kom je daar helemaal boven, weet je. En dan ben je volledig uitgepeerd, ben je dan, hè. Ja, en aan de andere kant dan weer af. Afdaling, ja, de afdaling, dat kan ik ook. Ik ben een goede afdaler. Ja, ik daal regelmatig af. Ja, diep in de dalen, daar dadelijk af. En dan, dat gaat zo snel. Dat is niet bij te houden. Dus het maakt mij niks uit of ik nou in de berg of op het vlak. Ik kan het allebei. Ja, ik kan het allebei. Ik ben echt een allround wielrenner eigenlijk, hè. Dat is wat je erover kan zeggen. En dat maakt mij zo gevaarlijk voor die jongens. Dus ik snap ook wel dat ze hebben aangedrongen van neem hem nou niet mee. Ja, het is allemaal een complot. Ja, ze hebben me gewoon gedemoniseerd. Weet je wel. Ja, ik mocht niet mee. Want het is te gevaar voor de grote jongens, hè. Ja, dan krijg je dat. Die Armstrongs en die Delgado's. Ja, die kunnen daar niet tegen. Dus die schakelen je dan uit. Hè? Die zorgen dan dat je niet aan de bak komt. Dat je te gevaarlijk bent, ja. Ja, nee, die fietsen ook wel allang niet meer. Maar toch. Als je dan te gevaarlijk bent, dan... Ik rij ze er allemaal uit. Tijdrit, daar draai ik mijn hand niet voor om. Nou, ik doe een klokje om en dan fiets ik een stuk en dan kijk ik hoeveel ik dan in een uur gefietst heb. Nou, dat is een tijdrit. Als je het maar snapt. Ja. Ja, dat snap ik wel, dat ze dat dan gevaarlijk vinden. Ja, dan is er geen reet meer aan natuurlijk, hè. Nee, als ik begin te stoempen, jongen, dan laat ik een gat vallen. Ja, dan... Dat vullen zij niet meer op. Nee, dan moet je een knappe tandarts hebben om dat te doen. Ja. Ja, dat is zoals het gaat. Ja. Ja, nou ja, dat is wat eigenaardig. Ik moet zeggen, ik vind dat... het is ook de vooruitgang natuurlijk, hè. Kijk, het materiaal is veel beter. Licht te fietsen. Ja, het loopt allemaal soepel, weet je wel. Ja. 125 versnellingen. Vooruit. Alleen maar nog maar. Hè. Daar heb ik het alleen nog maar over vooruit. Ja, ik heb een fiets. Die heeft ook nog 35 versnellingen achteruit. Nou, dan maakt het me niet meer uit. Of ik nou voor of achteruit zo'n berg op stoemp. Dat is niet van belang meer. Nee. Maar ja, dat gaat niet door. Ik, ik,

Ze willen mij niet erbij hebben. Nee. Ja, dat is jammer. Mijn techniek is. Ja, dat is volkomen goed. Ik heb. De modernste middelen heb ik. Weet je wel. Ja, zo'n fiets. Weet je, met. Zo'n fiets. Met van die wieben. Ja, zo'n. Zo'n batterij erop. Ja, zo'n elektrische fiets. Nou, dan ga je hard. Dus ik snap wel dat ze mij er niet bij willen hebben. Maar ja, goed. Weet je, ik ga het maar even trainen. En dan laat ik de batterij weer even op. Ja, ik ga de ronde doen van Hoge Beintum. Ja, dat is een fikse klim hoor. Ja, dat wordt nog niet zo eenvoudig. Ja, Simon die groet u allen. Gaan we weer een stukje fietsen.

Ja, dat was Zas nog weer een keertje met de Champs-Élysées. Ja, onlosmakelijk verbonden met de Tour de France. Ja, en zo'n Simon Kaart, het is toch jammer dat hij dan niet in de Tour zit. Want dan had Poggi het wel een stuk moeilijker gehad. Dus even kijken, we doen even een stadstraat tegen een streekgedicht. En dat is aangevraagd door... dat kan mij toch schelen. Sambal. Dus aangevraagd door Sambal. Nou, ik vind het goed. En Sambal die wil... Sam. Oh. Nou, goed. Sam wil graag

dicht over Rijtswal. De graaf van Medward is daar naartoe getogen op zijn Solex. En tja, het is een buurtschap. Meer is er niet te zeggen. Oh ja, toch, wacht! Het ligt ten oosten van Metslawier aan de N358.

0: gaan.
1: Ja, dat geloven we allemaal wel. Ja, want we moeten weer verder gaan. Ja, het is niet anders. Het schiet naar 11 uur. En dan moeten wij nog wel even een gedicht doen en een muziekje. Dus ik moet ophouden met al dat geklets. De Graven Medward, die heeft een gedicht gemaakt, een bundel gemaakt over het beeld. Stad niks. Er is in het beeld één stad, dat wil zeggen een stad van niks. De huizen staan er zo dicht op elkaar, dat je jezelf in een stad zou kunnen wanen. Maar dan wel een stad van niks. Zoiets als dat je in Amsterdam op de Nieuwendijk zou staan en je jezelf op een dijk zou kunnen wanen. Maar dan wel een dijk van niets.

0: Met het prachtige Het Beeld komen we aan het einde van deze Smachtwacht. Volgende week dan ben ik er weer. Ja, of u dat nou leuk vindt of niet, doe ik het lekker toch. En dan heb ik weer prachtige smachten voor u. Als je straks een man met hoed en zwarte jas op reis ziet gaan, dan wil hij waarschijnlijk vooral heel snel hier vandaan. Tot volgende week en smacht zacht.
1: Door Deal bij Dijk, dan heb je een dijk van een deal.
2: Dit zeggen we niet voor niks al meer dan 65 jaar. We zijn specialist in Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Renault. Met ruim 75 occasions op voorraad is de keuze ook nog eens reuze. Kijk snel op autodijk.nl.
3: WOQS.nl, de specialist in hoornmakken, stijlvolle stielen dwarren. Zette tiert op Olve Oeren.
4: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stiel en dwarren. Zet het tiert op tolve oeren.
1: RTV NOF. Mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar drie nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukai teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle, stielend warren. Zet het tiert op in je oren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Bin en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkasten. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.

0: WOQS.nl. De specialist in hoornmakken, stijlvolle stielend warren. Zet het tiert op 2 uren.
1: RTV NOF, mij Noord Nijs, Binnen en Boetelaar.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij 1 omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo